0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes, Pompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedemorgen. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
8: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
7: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
9: Blik achter de schermen. Achter de schermen.
10: Het is zo'n ochtend, beste Anke.
11: Oh. Weet je, als we het systeem hadden van de baalkaarten, de baaldagen, had ik hem nu ingezet.
10: Maar wacht,
11: dan was ik er nu niet.
10: Kort samenvatten, eerste bericht dat we krijgen deze ochtend. Ik heb mijn gsm. Niet meer. Die ben ik kwijt. Dat was heel vroeg in de ochtend. Ik ben nu een bericht aan het sturen via mijn laptop. Later kregen we te horen dat je die ergens in een gleuf van je zetel had teruggevonden.
11: Exact.
10: Na een slapeloze nacht met een kind met pijn aan de voeten, na een dans...
11: Auditie. Ja, had 3 uur dansauditie. Midden van de nacht werd ze wakker. Oh, ik heb pijn in mijn voeten, ik ga niet meer slapen. Dus ik ook niet meer geslapen.
10: Zij op je gsm getokkeld, die kwijtgespeeld.
11: Exact.
10: Later dan toch in de auto geraakt.
11: Yes.
10: Naar hier geraakt. En toen wij hier aan het vergaderen waren, wij drie waren aan het vergaderen, jij zat te suffen, kwam een collega die al heel vroeg deze ochtend is binnen en die zei, is er iemand van jullie met een Peugeot rijdt, want de koffer staat beneden in de garage open. Ja. Dat was die van, ja, natuurlijk.
11: En dan de Sander die net gaan dichtdoen, onze lieve vriend Sander.
10: En je hebt nog iets ontdekt, Sander. Ja. Niet alleen de koffer.
12: Ja, toen stond de laadklep van de elektrische auto stond ook nog open.
11: Oh,
12: dus vanuit Hasselt gereden.
11: Ja.
10: Van Hasselt met de laadklep open naar hier gereden.
12: Ik heb je banden gecheckt, die zijn nog volledig in orde.
11: Oh.
10: En was de koffer tijdens de hele rit ook open, Anke? Of
11: zou goed kunnen.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

0: We zijn vandaag, de veelste zijn we eigenlijk alweer?
1: De 16e,
0: we zijn over de helft van september heen. En als je jarig bent, ben je jarig met Mark Anthony. Ken je die nog, Mark Anthony?
1: Ja, de ex ook van Jennifer Lopez.
0: Klopt, hoe oud zou die
1: ook zijn melige stroopwafelmuziek. Mark Anthony, ja, die gaat in de... toch al in de 50 zijn. Ik zou zeggen 54.
0: Nee, hij is 58. Hij had al aan de 60 door Mark Anthony. Katie Melua. Zeg je Melua?
1: Ik weet het niet.
0: Zeg je Melua?
1: Ja, ik weet het. Maar iedereen spreekt het uit in Vlaanderen als Katie Melua.
0: Katie Melua.
1: Hoe oud zou die zijn?
0: Die is van 1 million bicycles 41. In Beijing. Die is 42 ondertussen. Nick Jonas van de Jonas Brothers. Dat was toch zo'n groepje dat populair was bij de jonge meisjes. Hoe lang
1: Jonas
0: geleden?
1: Jonas Brothers.
0: 10 jaar geleden zoiets, hè?
1: Maar die maken nog muziek, hè?
0: Die maken nog muziek, maar ja.
1: Ook zijn solo.
0: Meer. Ook solo.
1: Maar Nick, is dat de oudste?
0: Ja, dat weet ik toch
1: Nick,
0: niet.
1: Nick, Joe en nog een.
0: Dat weet ik toch niet.
1: Ik zou zeggen 37.
0: Nee, 34 is
1: het. Oké.
0: Okay. Katerina Avgustakis.
1: Dat weet
0: Star
1: ik.
0: Academy gewoon. Ooit.
1: Die is denk ik 3 jaar jonger dan ik, dus dat is 43.
0: Ja, dat klopt. Ken jij die zo goed of
1: wat? Ja, het is ook van Maasmechelen, we zijn samen opgegroeid.
0: Ah, oké. Oliver Naassen, dat ga je niet weten. Is ex-Belgisch kampioen wielrennen. Ken jij die zelfs überhaupt?
2: Ik had daar nog nooit van gehoord.
0: Oh, nee. Belgisch kampioen wielrennen geweest.
1: Wacht, hè, Oliver Naassen.
0: Maar dat is, ik zou het ook niet
1: Wacht even,
0: weten.
1: Ik zou zeggen 42.
0: 36 is die.
1: Oei.
0: En dan wel een bijzondere verjaardag. David Copperfield is jarig. David Copperfield. Zegt dat jou nog iets, Sander? Weet je wie dat is?
2: Dat is een goochelaar.
0: Dat is een goochelaar.
1: Ja, nee, dat was een illusionist.
0: Een tatovenaar.
1: Die kon de Eiffeltoren doen verdwijnen.
0: Ja.
1: Die deed toch zo van die dingen, hè?
0: Ja, die deed zo van die grote dingen.
1: En,
0: ja,
1: en die had pikzwart haar, geverfd volgens mij.
0: En die was met dingen, Claudia Schiffer.
1: Sowieso.
0: Ah ja, dat was toen prachtige Claudia
1: het
0: Schiffer.
1: Het glamkoppel van de jaren 90.
0: Oh god, ja, die man is veel, denk je?
1: Och, die David Copperfield. Ook 68 of zo?
0: 70. Die wordt echt 70. Die gaat tram 7 op. Maar die kan hij wel doen verdwijnen. Geen enkel probleem. En ook jarig, Richard Marx is jarig. Richard Marx, ken je die nog? Richard Marx van de prachtige hit Right Here Waiting.
2: Oh,
0: zo'n mooi liedje.
2: De naam is ik niet, maar...
0: 63 wordt Richard Marx. Weet je wat? Ik vind dat we moeten draaien. Het is zo lang, je hoort me niet zo vaak meer op de radio. We gaan dat gewoon even doen.
1: Bij raadspelletje toch al zo vroeg op de ochtend.
2: Ja, heel geleerd. Het is nog maar 10 over 6.
1: Echt jong, man.

0: Maand van Joe.
1: Ja. Zijn september, dan kan dat, zo'n nazomertje. Dat hebben we gisteren ook nog gemerkt. Heerlijk weer gisteren. Vandaag, woensdag, kindjes thuis. Vanmiddag, herfst in het land.
2: Yes, ja. Ik moet gelukkig niet afkicken. Ik heb niks uit die dag van gisteren gehaald.
1: Oh nee, echt niet.
2: Nee, door omstandigheden ging
1: het niet. Ja, we hadden lange meetings hier, hè, die heel lang duurden. Hè.
2: En ik denk dat er nog veel luisteraars zijn. Hè. Zo op een dinsdag.
1: Ja.
2: Kun je dat dan niet regelen. Hè. Mensen hebben een druk op het werk. Kun je niet altijd naar buiten. Dus ik ben helemaal team. Ik heb niks met die laatste topzomerdag gedaan.
1: Ja, dat is wel jammer, want ik was ook laat thuis, want het was hier heel lang werken nog. En een beetje geslapen, nog iets anders te doen. Maar om 5 uur ben je nog gaan wandelen. En de dagen zijn nog behoorlijk lang, ook al zijn ze aan het korten. Het was fantastisch weer. Och, de temperatuur was zo goed. Natuur is zo mooi op dit moment. Ja, je hebt wel wat gemist eigenlijk.
2: Ja, ik ben hier alleen, maar ja, zeg. Hey.
1: Ja,
2: het is, ik bedoel, ik moet niet afkicken vandaag. Hè. Ik ben nog altijd klaar voor pompoensoep.
1: Ja, maar wat Frank heeft gezegd, heb ik ook ondertussen bevestigd gezien in de app. Beste luisteraars, we gaan een wisselvallig weekend tegemoet komen. De dagen worden niet zo mooi, maar volgende week krijgen we toch iets dat lijkt op een nazomertje. 20, 21, 22 graden, zon. Het gaat nog even komen, nog even. Het zal ook wel in jouw agenda passen, zeker.
2: Zet
1: het
2: maar erin.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
3: Oei.
5: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
5: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bij ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
14: wow!
13: Van Vibra.
15: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
14: Ja, ja.
15: En zaterdag Scouts Weekend.
14: Komt goed.
13: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
14: wow!
13: Van Vibra.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: half zeven. Een tip voor een niet lullig leven.
1: Ja, dat overkomt toch iedereen, hè? Dat je de naam kwijt bent. Dat je weet van, ik ken die. En heel vaak weet je ook een hele cv af te ratelen van die persoon. Maar de naam. Goh. Ik snap dat ook niet goed waarom dat wij die naam niet kunnen onthouden.
2: En eerlijk gezegd, het helpt niet met een heel klein beetje ouder te worden.
1: Ja, maar dat is omdat het niet heeft niks te maken met slijtage. Dat is gewoon omdat wij steeds meer mensen ontmoeten in het leven.
2: Ah, dat is het.
1: Daar heeft het allemaal mee te maken.
2: Ah, oké. Okay.
1: Maar ja, wat doe je dan als je de naam kwijt bent en je bent op een of ander netwerk of iets van het werk of whatever. Wat doe je dan? Meestal doe je niks, hè. Speel je het spelletje een beetje mee en denk je, hoop je dat het je toch bliksemsnel te binnen zal schieten, de naam. Gebeurt toch in 100% van de gevallen niet tijdig. En dan kan het nog eens awkward worden als er dan nog iemand bij komt staan en je moet die mensen aan elkaar voorstellen. Zo ben ik toch al eens een paar keer flink de mist ingegaan. Dat ik echt het heel bond heb gemaakt. Dat ik zelfs onbeleefd was omdat ik mensen niet aan elkaar voorstelde omdat ik de naam kwijt was. Maar ik volg nu een account op Instagram. Zo iemand die allemaal zo van die zo'n public speaker en allemaal zo van die cursussen geeft, hè. En die zegt, je moet meteen het zeggen. Je moet het meteen zeggen. Zeg gewoon van, oh, ik ken zoveel mensen. Ik ben het even kwijt, help mij even.
2: Ja.
1: Dus ja, hè? En dan heeft die persoon misschien zoiets van, ja, niet leuk natuurlijk. Want iedereen wil natuurlijk dat je naam onthouden wordt. Maar daarna moet je het gaan goedmaken. En hoe doe je dat? Door eigenlijk allemaal details uit voorgaande gesprekken op te rakelen.
2: Ja, omdat
1: dus
2: je dat wel nog
1: je
2: weet.
1: Je post nog eens naar de dochter die toen ziek was.
2: Ja.
1: Of hoe is dat eigenlijk afgelopen met dat project daar op het werk? Een beetje slijmen en zo heb je het volledig goed gemaakt.
2: Okay.
1: Gaat hij naar huis met een goed gevoel en gaat hij niet denken, die kende mijn naam niet meer.
2: Ja, maar het is wel het eerlijkste. Ik heb nog veel erger. Ik heb niet alleen mijn namen. Maar jongens, als ik een collega buiten het werk tegenkom, iemand waar ik misschien soms al in 10 meetings mee gezeten heb, en ik kom die tegen ergens bij een bakker of weet ik veel waar, ik weet bij God niet meer over wie het gaat. Ik ben blij dat jij hier altijd met een hoofdtelefoon op zit.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Een kraan die lekt.
4: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd voor iets nieuws.

0: Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be. It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Dit is Joe. 80's and 90's.

0: is woensdag 16 september vandaag. Goedemorgen.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, niet één iemand. Niet 10, niet 100, niet 1000, niet 100.000, maar 107.677 Japanners in de spotlight vandaag, Anke. Want het gaat over de 100-jarigen, of meer dan 100-jarigen. En dat is heel straf. In Japan zijn ze records aan het breken qua oud worden. Ter vergelijking, even meegaan naar 1963. In 1963 waren er amper 153 100-jarigen in Japan. Dus iemand die 100 werd, dat was onwaarschijnlijk nieuws. Ik herinner me dat ook vanuit mijn jeugd. Er werd iemand 100 in het dorp.
2: Een eeuweling,
0: dat werd gevierd. De koning kwam bijna langs, maar zeker de burgemeester met een of ander cadeau. Dat is enorm veranderd. Dat is in 63, 153. In 1998 passeerde het land al de kaap van de 10.000 honderdjarigen. En nu dus over de 100.000 gegaan. Er is natuurlijk wel wat volk bijgekomen in Japan, maar ja, om een of andere reden zijn ze gewoon heel veel ouder aan het worden. Dat heeft altijd ook te maken met de gezondheidszorg. Dat mensen ouder worden, dat is zeker. Maar ook voedingspatroon. Ja, die Japanners,
2: veel sushi.
0: Die, ja, eten heel veel gezonde dingen.
2: Avocado.
0: Veel groenten.
2: Zalm.
0: Heel veel groenten. Rauwe vis inderdaad. Niet te veel bewerkte voeding. En een actieve levensstijl. Je ziet ook in Japan dat mensen, ook op ouder leeftijd, zo nog gym staan te doen. Met z'n allen in de publieke parken en zo. Ze gaan naar de gym, naar de fitness. Ze doen
2: krachttrainingen.
0: Het gaat daar heel hard. En het gaat overal wel een beetje zo gaan evolueren. Maar je had het opgezocht, Sander, voor in België?
3: Hier zijn er bijna 3000, in 2025 bijna 3100-jarigen.
0: 3100-jarigen, ja. Dat is nog een heel groot verschil natuurlijk. Maar
2: en hoeveel ook alweer in Japan, ben nu alweer vergeten.
0: Ja, dus 107.000, bijna 108.000. Oh. Ja, dat gaat er
2: en wij 3000.
0: Ja, oké, maar we zijn een veel kleiner land. Hè. Sowieso, hè, dat maakt ook wel een verschil.
2: Ja. Toch, ja. Zou jij 100 willen worden?
0: Ik zou zeker 100 willen worden, ja. Zou jij 100 willen worden, Sander?
3: Nee.
0: Wat, nee?
2: Ik vind dat ook wel heel
3: mijn
2: lang.
3: Mijn grootmoeder is 97 geworden, zei het is goed geweest, zei die. Deze wereld, ik hoor hier niet meer op. Op een bepaald moment, alles gaat, zeker met die AI. Je moet je dat voorstellen, als je oud bent, je bent met niks meer mee. Alle mensen rondom je zijn weg van je leeftijd.
0: Ja, ja.
3: Hij zei altijd, het is goed, kom het maar halen.
0: Ja, maar oké.
2: Oh ja, ik ook. Ik wil dat ook. Ik wil eigenlijk een dag voor Tom of zo.
0: Ja.
2: Ik wil sowieso voor Tom.
0: Maar als hij van plan is 107 te worden, dan heb je een probleem, Anke. Dan moet je wel blijven.
2: Ja, maar ja. Als ik zo'n fitte moetie blijf zoals nu, dan kan het in feite. Hè? Als ik die krachttraining blijf doen. Maar nee, ik wil ook niet. Ik wil gewoon, ja, voor Tom sowieso.

0: vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Wala. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
7: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Hè. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen. En dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
6: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo.

0: Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
1: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
0: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club, Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
2: Dit is Joe E.

0: De 36-jarige Matthias is getrouwd met Marianne. En hij deed een bekentenis waar zijn kerstverse vrouw toch even van opkeek.
1: Maar hij deed normaal wel uw was zelf.
2: Goeie vraag.
1: Nee, dus.
2: Ik was eigenlijk bij van alles zelf buiten de dingen dat gestreken moeten worden. Dus mijn hemden, dat laat ik nog door mijn behoeftes te doen.
1: 36 jaar.
2: En mijn t-shirt soms ook.
1: 36 jaar? En je stikt je moeder nog in het werk? Kom op, hè. Doe dan ik jezelf. Ai, ai, ai.
2: Is dat echt een minpunt?
1: Ja, 36 jaar moeten we hun eigen was kunnen doen.
2: Ja, ik ken dat, maar ik vind het zo straakje. Wie heeft er een thuis voor?
1: Ik ga wel zijn hemden in streek.
3: Och, ik ben team Matthias, zeg.
0: Ja, ik ook. Ja, ik ook.
3: Kijk, het Nieuwsblad heeft er een heel artikel aan gewijd vandaag. Het heeft zelfs de voorpagina gehaald. Meer nog, het is het grootste nieuws op heel die voorpagina. Ja, moederliefde is, puntje, puntje, puntje, de strijk doen voor je volwassen kinderen.
0: Ja, mijn mama heeft het ook lang gedaan. Hè. Nu is het niet meer nodig. Hè. Maar ja, ze heeft het eigenlijk lang gedaan. En die was ook een beetje ambetant op het moment dat ik het afpakte van haar.
3: Ja, ja, maar ik snap het wel. Want als ik mijn man de breng,
0: ja?
3: Dan zeg ik ook altijd, hier is uw hobby.
0: Oh, maar dat is iets anders. Nee.
3: Wel lachend, hè.
0: Doet je mama het ook graag?
3: Ja, maar dat is ook mijn mama haar love language.
0: Ja.
3: Dus mijn mama is niet zo van de... Moet ik het zeggen? Mijn mama is ook... Ja, gewoon, die is van de doen. Van het doen.
0: En van de lange emotionele gesprekken.
3: Nee, dat is nul emotioneel gesprek. Maar mama is wel van de strijk. En ik apprecieer dat enorm. Ik heb dat nodig in mijn leven. Heel vaak komt mijn papa de strijk halen. Doet mama de strijk en brengt papa de strijk ook nog terug. Oh. Mama moet wel 20 keer altijd bellen voor kapstokken.
0: Ja, ja.
3: Geef me nog wat kapstokken mee even. Ik kan die hemden van Tom niet ophangen. Geef me nog wat kapstokken mee.
0: Jij bent de mama alleen, Sander. Maar je mama, die is overleden.
4: Ja, die is 3 jaar geleden gestorven. Maar die heeft tot altijd gaan. Was hem
0: altijd.
4: Die stond daar ook op toen ik alleen ging wonen. Maar ja, je zit alleen en dan moet dat toch niet. Dat is de moeite niet voor een machine te kopen en ik doe dat wel. En die deed dat en dan was dat perfect mooi gestreken. En alles, hè. Zakdoeken en beddenlaken, alles gestreken. Ik moet nu wel toegeven, ik strijk nog altijd niet. Er wordt gewoon veel minder gestreken. En wat ik wel nog gestreken heb, geef ik nu tegenwoordig aan de poetsvrouw van mijn pa. Termine, I love you, hè.
3: Ah, ja.
4: Ik word dan betaald door mijn pa met dienstenchecks. En dan af en toe koop ik iets voor Hermine.
0: Luxe.
3: Ja, ik ben intussen mijn eigen dochter ook aan het opleiden, hè.
0: Strijken of wat?
3: Die is 11 jaar. Die strijkt haar kleren allemaal zelf.
0: Ja.
3: En af en toe ook een stuk van ons. Maar de mama's die strijken, ja, allemaal hartjes, hè.
0: Ja. Is dat bij jullie ook? Even vragen aan de luisteraars. Want zijn er ook moeders die het nog doen, maar eigenlijk denk ik, ben het wel zo langzaamaan kotsbeu aan het geraken.

0: Het is zo'n herkenbaar onderwerp voor zoveel mensen waar mama's de strijk nog doen. Gerda die zegt, ik doe het ook nog voor mijn dochter en haar gezin. Ik vind dat niet erg, omdat ik weet dat ze daar weinig tijd voor hebben. Bianca, mijn oudste, 27, strijk elke zakdoek tot overhemd met heel veel liefde. Oh. Zalig om toch nog een beetje nodig te zijn in hun leven. En Sabrina zegt, ik ben 59 en mijn man 60. En zijn mama strijkt nog altijd voor ons. Ze zegt ook gewoon, niet zelf doen alsjeblieft, anders heb ik niks meer om te doen. Dus schat, ik ben haar daar enorm dankbaar voor. En een paar die zeggen, als mijn man zelf zijn strijk niet zou kunnen doen op zijn 40ste, sorry, dat zou een mega afknapper zijn, maar niet veel.
1: En Sonja zegt ook, van 30 jaar geleden deden wij ons huishouden allemaal zelf. En ja, wij gingen ook met twee werken.
0: Ja, ja.
1: Alles deden we zelf.
0: Ja.
1: Ja, je hebt gelijk, Sonja. Je hebt gelijk, maar bon. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Anne, ja, je hebt ook een spectaculair verhaal, want jouw schoonmoeder strijkt ook nog. En hoe oud is die?
2: 89.
1: Ja. Ja, maar dat is...
2: Echt waar.
1: Wil ze het echt? Of wil jij het echt?
2: Maar ik had het dus gevraagd, denk ik, 10 jaar geleden, omdat ik haat hemden strijken. En ze zei van, maar ik doe dat graag, breng ze maar bij mij. Nu ja, ze wordt altijd maar ouder en elke keer vraag ik van, ja, lukt het nog? Of heb je liever dat ik dienstenchecks aanvraag of zo? Nee, breng dat maar bij mij, ik doe dat graag en ik doe dat goed. Dus ja, in mijn ogen doet zij het dan beter dan mij.
0: Je moet het ze niet afpakken.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar als je voelt dat het moeilijk wordt, moet je toch ook op tijd durven te oplossen.
1: Ja, maar ik ruik zelfs dat er nog ruimte is voor nog taakjes.
0: Nee.
1: Misschien is de keuken komen
0: uitkruisen.
1: En alle reacties die binnenkomen.
2: Alhoewel, ze doet ook nog broeken die te lang zijn, die kort ze ook nog in.
1: Oh.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De Misty Dutchess van Connections.
4: En, hoe was Thailand?
5: Oh, echt zalig. Veel gezien.
4: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
5: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
5: Ook gemist.
4: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
5: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
4: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Joe, 80s and 90s.

0: en Anke.
1: Nancy, ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Nancy heeft ons een heel leuk berichtje gestuurd. Nancy uit Leden. Want het cijfer van de dag komt eraan. En jij luistert altijd met voorbedachte raden. Want wat doe je altijd met die informatie die wij ons 's ochtends geven?
2: Wij spelen dat 's middags na op het werk.
1: Wat zo leuk. En ben jij dan Sven of ben je dan Anke, Nancy?
2: Nee, eigenlijk is het samen met een collega, mijn rechtstreekse collega, wij luisteren allebei naar Joe. En dus wij horen allebei, proberen allebei het cijfer van de dag te horen. En dan wij met ons twee, 's middags eigenlijk zijn wij Sven en Anke.
3: Dus Sven en Anke,
2: ja. 's middags aan tafel geven wij het cijfer van de dag door aan de collega's en dan beginnen die te raden.
1: En werkt het daar ook? Wordt het enthousiast onthaald? Of is het soms van, hey, bak is toch wel gerust,
3: mijn
1: boterhammen eten en laat me.
2: Nee, eigenlijk niet. Meestal wordt er spontaan naar gevraagd van wat was het cijfer van de dag.
3: Zeg maar,
2: dus, nee.
3: En zijn daar nog geen die vals aan het spelen zijn? Want zij mogen eigenlijk wettelijk gezien ook naar ons luisteren als ze goesting hebben.
2: Ja.
3: Hè?
2: Ja, maar volgens mij doen ze het toch niet.
3: Goed, dat is jammer eigenlijk.
2: Ik weet niet waarom, maar...
3: Ja, ze zijn van harte welkom. Zeg het dan nog eens, dat ze van harte welkom zijn.
1: Ik zou dan toch stiekem luisteren en dan zo 's middags doen alsof ik niet geluisterd heb. En dan een spontaan zeggen. Zo slim ben ik.
3: Ja. Het is vandaag een cijfer. Ah, wel, ik ben heel benieuwd. Stuur ons een berichtje. Als je het weet achterhalen wat het is, stuur ons een berichtje. Je gaat Anke mogen helpen zometeen. Het is niet zo gemakkelijk, maar het is wel heel boeiend. Heel boeiend.
1: Ja?
3: Ja, heel boeiend. Ja.
1: Welk, lifestyle, welke sector
3: zo meteen goed spelen. Hè?
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.

0: Het cijfer van de dag.
1: Hoe straf,
2: dat is nu heel toevallig. Ik was er net aan het denken. Ik was bij de koffiemachine aan het opzoeken. Ik wou net jullie zeggen, je moet daar nog iets mee doen. Merci aan die luisteraar.
1: Allee, Jens, dankjewel. Ja. Maar goed, ja, het gaat, 100 is wel het cijfer van de dag, maar dat heeft daar uiteraard niks mee te maken. Maar proficiat nu al voor iedereen die uitkijkt naar de kerst. Nog 100 dagen, heel mooi.
3: Ja, bijna de boom zetten, hè. Of zet hem nu al.
1: Wat is er nog binnengekomen eigenlijk?
3: Ja, dus het heeft te maken, ja, je zei 100, het cijfer heeft te maken met eieren. Het is gelinkt aan de keuken. Patrick stuurt, de verhulstjes eten 100 eieren per dag. Nee. Dat is waar.
1: Is dat zo?
3: Luc zegt, je kan een ei 100 dagen bewaren. Zou ik niet doen. Ja, kan dat? Maar, dat kan toch niet, jong?
1: Dat denk ik eerlijk
3: maar dat
1: gezegd.
3: Is toch, dat staat nooit op de doos, 100 dagen.
1: Lang,
3: hè.
1: Ik, ja.
3: Maar toch, 100 recepten met eieren bestaan. Mm-hmm. En heel veel mensen sturen hetzelfde bericht. En het gaat dat zijn, denk
1: wat
3: ik.
1: Wat is het?
3: 100 plooien in een koksmuts, omdat een kok een ei op 100 verschillende manieren zou moeten kunnen klaarmaken.
1: 100 plooien in een koksmuts?
3: Dat sturen 100 mensen.
1: Weet je wat Nico stuurde?
4: Het aantal plooien in de koksmuts, en dat heeft te maken met het aantal manieren waarop de kok een ei kan klaarmaken.
1: Zou dat het zijn? We gaan het vragen aan Peter Goossens.
3: Heel veel.
0: Vanavond bij VTM kan eerlijk ook kwetsbaar zijn in Blind Getrouwd. En blinde paniek bij VTM 2 in de tv-première van Hijacked 97 Minutes to Live. Vanavond bij VTM en VTM 2. Dit
5: is Joe.
0: Joe 80s and 90s.

0: Het cijfer van de dag.
1: Ik schrik dat zoveel mensen datzelfde hebben doorgestuurd, want ik had er nog nooit van gehoord. Peter Goossens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Peter, had jij er al van gehoord dat de koksmuts, dat daar 100 plooien in zitten en dat die zouden verwijzen naar eiergerechten? Ken jij dat verhaal?
2: Nee.
1: Nee.
3: Oké, dan
1: Er zitten veel plooien in. Maar dat is, we hebben erover gebeld, want we denken dan dat is parate kennis bij elke kok, want dat is dus wel degelijk het verhaal. Maar als zelfs Peter Goossens het niet weet, dan is dat toch wel bijzonder, hè?
3: Maar waar komt dat verhaal dan vandaan?
1: Dat is de overlevering, Anke. Dat staat in allerlei boeken die met eieren
3: te maken hebben.
1: Wordt altijd naar verwezen. Zijn er zelfs 100 eierbereidingen volgens jou, Peter?
2: Ik denk dat er veel meer zijn zelfs.
1: Ja?
2: Als je kijkt in de culinaire gids Escoffier, de klassieke gids, ik denk dat er wel 150 in staan.
1: Oké. Want je kent je uit je blote hoofd.
3: Peter Goossens. Ik ken scrambled, ik ken soldaatjes, ik ken gekookte eitjes, ik ken witte chocolade-eitjes, bruine chocolade-eitjes, zwarte chocolade-eitjes. Maar die vind ik niet lekker. Die laat ik altijd liggen. Praliné?
1: Ja, dat is iets van. Peter, wat vind jij het ultieme eiergerecht, Peter?
2: Ik vind een echte leuke omelet, die zo nog een beetje bavuus is in het midden. Ik vind dat fantastisch.
1: Niet gemakkelijk, hè, om te maken. Moeilijk,
2: nee,
1: hè?
2: Nee.
1: Ja. Dus die moet je dan zo dubbel plooien met de pan schudden, ja. Zo, hè? Dat is wat je moet doen, zeker, hè, Peter, om die goed te krijgen.
2: Klopt.
3: En hoe heet dat nog eens, zeggen? Ja.
1: Baveus in het midden.
3: Oh, daar heb ik nooit van gehoord. Dat is de eerste keer dat ik daarvan hoor. Nee. Maar ja, Peter, met mij moet je geen rekening houden. Hè. Dat weet de Joe-luisteraar. Ja, ik ben al heel content met een goed spiegel. Dat is yummy.
1: Hij is zelf ook dan redelijk baveus in het midden, denk ik.
2: Maar dat spiegeleitje mag ook niet te ver zijn, want anders is dat ook niet meer lekker.
3: Nee, dat is waar.
1: Ook niet gemakkelijk altijd een goed spiegelei. Dat krijg je soms ook miskleunen. Als je naar een ontbijtbuffet gaat, hoe komt dat toch? Dat eieren lijken het simpelste ter wereld, en dat zijn ze niet, hè, Peter?
2: Ja, het is ook het lekkerste. Ja, het is ook een ei is iets ongelooflijks, hè. Daar kun je zoveel dingen mee doen. Neemt een ei weg in de keuken, ja. Ik denk dat, kun je dat allemaal gaan doen in patisserie, zeker, hè.
1: Ja.
2: Als je daar geen eier meer hebt, ja, dan gaan er, denk ik, 90% van de patisserie valt weg.
1: Sowieso, ja. Wat staat er eigenlijk zo nog qua onmisbaar in de keuken? Ik zou zeggen, naast eieren, ik vind ajuin ook zoiets. Dat heb je toch ook in bijna alles nodig.
2: Nee. Boter.
1: Boter?
3: Airfryer. Airfryer.
2: Ja. Dat is zeker.
1: Oh, sorry Peter, we dachten dat ik weer nergens sprak. Maar dat zit Anke nog in de buurt.
3: Sorry, maar ik heb wel echt eens een interessante vraag.
1: Ah, nee, stel eens interessante vraag.
3: Peter weet dat, want kijk, hè, als je op hotel gaat, hè, zo maar een resort, maar niet al te chic. Aan het ontbijtbuffet, als je zo van die scrambled eggs hebt, hè. Van die bakken. Maar nou, het schijnt zijn dat geen echte eieren, hè? Wat is dat dan wel?
1: Wat zou dat dan zijn?
3: Ja, nou, of is dat allemaal zo diep gevroren en wordt dat dan ontdooid? Want hoe krijgen ze zoveel want weet je, je moet al bijna 12 eieren scramblen eer het een beetje een hoeveelheid heeft. Laat staan in zo'n hotel. Hoe doen ze dat dan?
2: Nee, dat zijn echte eieren, maar wat er veel gebeurt, die kopen van die, heb nu eieren in brik. Dus van die briks, tetrabriks, van 1 liter, en je kunt dat kopen, dat is gepasteuriseerd.
3: Wow.
2: In zowel eigeel, eiwit, als gemengd, als volledige eieren. En dan giet je zo, een blik, En daar doet je dan boter en de waroom bij, en dan scrambelt ze.
3: Ja. En dan heb je het.
1: Het klinkt alsof dat Peter denkt, niet ideaal. Niet je favoriete eierbereiding.
2: Er gaan niet boven een verse eieren.
3: Nee, dat is waar.
2: Dat is ongelooflijk qua smaak. Dus zoals ik ook zeg, gewoon spiegelen als dat iets te ver gebakken is. Want je moet ook op tijd stoppen, want door die warmte gaat die dooier nog een beetje verder. En die dooier moet mooi lopend zijn.
1: Ja, tuurlijk. Ik krijg er al zin in, hè. Ik een eitje bijt. Ja.
2: Daar dopt je dan je boterhammen in. En dat is ongelooflijk.
3: Is niks beter dan dat, hè. Daar zijn we toch met z'n drieën over.
1: Daar zijn we toch. En Peter heeft daar nu ook tijd voor, denk ik, om een bijtje voor zijn vrouw en voor zichzelf en zo te maken.
2: Ja,
1: met een rustige reden. Hoe valt het? Je bent niet helemaal gepensioneerd, want je zit op televisie en je hebt nog je kookpannenreeks, heb ik gezien, in je boeken. Maar hoe valt het mee zo geen restaurant meer hebben, Peter? Is dat aangenaam?
2: Dat knaagt soms wel.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Nieuw. Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods ga je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren, dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
5: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
7: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen. Om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld. Bijvoorbeeld over reglementering. Om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
5: Nog volgens De Wever mogen de begroting

0: salarisgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
1: Dit is Joe 80.

0: ochtend van Joe.
1: Oké, even de situatie schetsen. Hè, want je gaat je misschien zitten opjagen als je dit hoort. Gisteren hadden we het over Matthias Schoenaerts. Die staat voor de rechtbank en die... de grote kans dat hij zwaar gestraft gaat worden. Want de rechter heeft ook gezegd, u hebt de ene fout naar de andere gemaakt. Meneer Schoenaerts, u mag dan wel een heel groot acteur zijn.
2: Maar u bent hardleers.
1: En iedereen is gelijk voor de wet in dit land. En daar zijn we toch allemaal over eens. Geen enkel luisteraar zal zeggen, ja, maar een acteur mag harder rijden en zonder rijbewijs. Daar zijn we het over eens. Maar niet iedereen is gelijk voor de wet. Want een tijdje geleden was het toch voormalig premier Guy Verhofstadt. Die was door het rood gereden. En de rechter heeft daar gezegd, ik ga u niet straffen omwille van uw staat van dienst voor het land. Dat is heel raar, hè. En nu is er dus een kamerlid voor vooruit. Burgemeester van Houthalen Helchter. Ik had nog nooit van de brave man gehoord. Jullie wel, want jullie zijn Limburgs. Alain IJzerman.
2: Ja, jawel.
3: Ik ken hem zelfs goed.
1: Ja, ik ken hem goed.
2: Is het uw bestie?
3: Nee, maar hij is een leuke man.
1: Het is een pipo, het is een pipo duidelijk. Want de ene veroordeling na de andere. Hij reed bijna 50 kilometer te snel. Het begin al 112 overtredingen. Dat is hardleers. Maar kwam nu weg zonder boete of rijverbod. En de reden daarvoor is zijn parlementaire onschendbaarheid. Het parket had niet gevraagd om die op te heffen. En dus zegt zijn advocaat, je kunt me niet veroordelen. Hij komt weg. Geen boete, niks. Geen enkele veroordeling.
2: Ja, maar zo, die parlementaire onschendbaarheid, dat spreekt toch tot de verbeelding, hè? Wat is dat precies? En hoe kunnen wij het plebs dat ook krijgen? We gaan het eens vragen aan politiek journalisten van HLN en VTM News. Goedemorgen, Isolde van den Einde.
1: Dag, Isolde.
4: Goedemorgen.
2: Ja, dat is toch, wat is dat? Leg dat eens uit eigenlijk. Wat is dat parlementaire onschendbaarheid? Laat ons daar eens mee beginnen.
4: Anke, als je dat wil krijgen, dan moet je verkozen worden in het parlement. Dus als jij je morgen op een andere lijst wil gaan verkiesbaar stellen en verkozen wordt, dan krijg je dat.
1: Ja, er hoort ook een aardig loon eigenlijk bij. Er hoort ook een aardig loon bij.
2: Ja, dat schijnt, hè.
1: Ik wil maar even zeggen.
4: Ook wel wat zorgen. Maar... ja, dat beschermt eigenlijk vooral het ambt van de parlementair. De vrijheid van spreken. Stel je gewoon even deze situatie voor. Je valt PFAS, 3M aan over PFAS bijvoorbeeld. En je bent daar heel hard voor. Je gebruikt harde woorden. Dat bedrijf zou bijvoorbeeld die politicus kunnen vervolgen voor laster. Ik zeg maar wat. En door de onschendbaarheid van het parlementaire ambt gaat dat niet. De vrijheid van spreken is eigenlijk... absoluut. Natuurlijk, voor jullie, obese.
1: Vrijheid van te hard rijden, toch niet? Hè? Ja.
4: Nee, dat is inderdaad geen politiek geïnspireerde daad. Eigenlijk is dat wel bestrafbaar. Maar in deze denk ik dat de rechter dus een fout heeft gemaakt. Als de politicus op heterdaad wordt betrapt, ja, dan moet hij eigenlijk of zij vervolgd kunnen worden. En we hebben in het verleden wel een paar ophefmakende zaken in het parlement gehad. Waarbij ook bijvoorbeeld een andere optie is dat de parlementaire onschendbaarheid door het parlement wordt opgegeven op vraag van de procureur-generaal. Dus ja, dat is gebeurd bij bekende zaken, hè. Siam El Kawakibi rond de subsidiefraude. Christian van Eyck, misschien wat minder bekend, maar toch wel ophefmakend, want een moordenaar, die is veroordeeld tot moord in het Vlaams parlement zit geweest. Of Dries van Langenhoven is nog zo'n zaak. Dus het is eigenlijk niet de bedoeling om parlementsleden te beschermen als ze zware misdaden hebben gedaan. Dat is eigenlijk ook nog nooit gelukt. Maar ja, wel om hen te beschermen om zo vrij mogelijk te kunnen spreken.
1: Dus maar zeg je nu eigenlijk, ja, we mogen niet met de vinger wijzen naar meneer IJzermans, want die heeft gewoon geluk gehad dat het parket dat vergeten is en zijn advocaat heeft dat nu aangegrepen. Dikke pech, fout van het parket. Ja, de politicus kan daar niet aan doen, gebruikt het gewoon handig.
4: Ja, ik denk dat hij een sluwe advocaat onder de arm heeft genomen en dat hij daarmee gespeeld heeft en dat er ook wel nog wat juridische vaagheid bestaat over het concept op heterdaad betrapt worden. Ja, als je betrapt wordt op heterdaad, maar je proces of je vervolging is pas maanden later. Ja, daar zit wel een beetje een soort vaagheid voor, waar juristen liever dan uitputten voor hun cliënt te verdedigen. Hè.
2: Ja, want die IJzermans heeft al 112 overtredingen gehad, hè, maar vaak te snel rijden, inderdaad. Zonder boetes, maar... dus die heeft niks moeten betalen. Helemaal niks, Isolde.
4: En dan gaat dat is een zeer bijzonder verhaal. Ik denk dat er nog wel wat zaken over gaan naar buiten komen. Hoe dat allemaal is kunnen verlopen, hoe dat is gebeurd. Ja, of hij is weinig betrapt ook, hè, natuurlijk. Ja. Maar het is een zeer, zeer bijzonder verhaal. Ik denk, normaal gezien zou die man toch moeten kunnen vervolgd worden. En als de procureur nu binnenkort de vervolging zou vragen, of de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid, dan zal denk ik het hele parlement zeggen, dat ja, dat, geeft dat, dat
3: maar daar zal toch ook al heel wat verjaard zijn van al die dingen. Tenzij die overtredingen op 2 weken tijd heeft begaan. Maar ja, dat lijkt mij toch te
1: eilig. Maar ja, maar sorry, maar kijk, één ding. Ik snap het wel allemaal juridisch. En u zal waarschijnlijk ook zeggen, ja, dat is gewoon zo. Zit de wet nu eenmaal in elkaar.
3: Ja, je mag een goede advocaat nemen in plaats van een slechte.
1: Sorry, maar dit is schandalig.
2: Ik vind dat gewoon schandalig. Sorry, maar ik heb gisteren nog 2 boetes moeten betalen.
1: Ja.
2: Dat is veel centjes.
1: Ja.
2: Allee, bedoel, ik heb ze allemaal betaald.
1: Dat is,
2: mijn eigen schuld. Ja, maar bij mij is het altijd zo'n klein beetje in het midden van de nacht. Heel stom, ik weet het. Maar heel veel Vlamingen gaan hetzelfde denken. Hè.
1: Mag ik één ding nog gewoon zeggen? Betalen. Zijn we het er met z'n allen over eens? Oké, de wet is de wet, dat weten we allemaal. Maar dit is toch geen goed signaal naar de bevolking
3: toe. Dat is
1: toch wel flauwekul tot en met om daar dan die advocaten te laten pleiten.
3: Dat is waar, maar
1: politicus kunnen toch niet meer geloofwaardig zijn.
3: Maar onschendbaarheid vind ik wel een heel goede zaak. Dat je dus een volledige free speech krijgt, dat je inderdaad mag zeggen wat noodzakelijk is.
2: Dat is goed, maar toch, ik ga nog eens iets al opwerpen. Hè. Klasse justitie, zeggen de mensen dan altijd.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
9: Badkamerinnovatie?
10: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
10: Renoveert uw badkamer.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Dit is
14: Joe.

0: God van de duivel.
1: Sorry, die ballon gaat niet op, jongen.
2: Ik vind dat luchtiger. Ja, jij vindt dat duidelijk.
1: Het is een luchtig dilemma, maar ja, wij hebben het er gisteren al over gehad in onze meeting.
2: Wij ook al, ja.
1: Bij ons was het al stomend eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Rick Torfs, het dilemma.
3: Het komt nu van luisteraar Jo en hij zegt, ja, mijn collega's en ik hebben op het werk serieus nagepraat over blind getrouwd van maandagavond. Vooral over Elke en haar bekentenis aan Denzel tijdens hun huwelijksreis. Elke heeft daar bekend dat ze in het verleden een relatie heeft gehad met een andere vrouw. En Denzel, ja, die reageerde daar begripvol op. Maar ja, je kon toch merken dat er enige onrust in zijn wezen was geslopen. En dus ontstond op het werk een hevige discussie. Want stel, je trouwt met een vrouw die in het verleden verliefd is geweest op een vrouw. Kan je dan helemaal gerust zijn dat dat voorgoed is uitgedoofd of komt het toch nog terug? Dat weet je maar niet. Een van de collega's zei nee. Die angst slaapt nergens op, want ja, als iemand vandaag voor jou kiest, ja, moet je daarop vertrouwen. Maar een andere zei, ja, maar gevoelens, die kun je toch niet voorspellen. Als je eerder al eens verliefd bent geworden op een vrouw, waarom zou dat dan geen tweede keer gebeuren? En dus is de vraag, moet je je als man zorgen maken als je vrouw in het verleden een relatie met een vrouw heeft gehad? Of moet je erop vertrouwen dat de keuze voor jou definitief is en die losstaat van het verleden.
2: Ja,
1: ik denk dat niet veel mannen er een probleem mee zouden hebben.
2: Als een vrouw
1: nog eens jaloers zou worden op een vrouw en die vrouw toevallig ook zou openstaan voor een intermezzo met z'n drietjes.
2: Ja, maar wacht. Ja,
1: dat denk ik persoonlijk.
2: Maar de discussie ging hier bij ons ook nog verder, want dan werd dat meteen al een andere discussie. Dan werd het, zou jij een man willen waar je van weet, zou jij als vrouw een man willen waar je van weet dat hij in het verleden nog met een man heeft samengewoond.
1: Dat vind ik een relatie heeft gehad.
3: Is dat anders dan?
2: Nee, natuurlijk is dat niet anders. Nee. Wat zou dat het verschil zijn?
1: Ja,
2: ja, maar dat maakt toch niet uit?
1: Dat is toch anders, denk ik.
2: Maar waarom is dat nu anders?
1: Ja, ik zou... ik ben nu al 100 jaar samen met Tom, dat weet je. Maar ik zou...
2: Wist dat niet van in zijn studententijd met Kevin? Dat weet je eigenlijk
1: toch,
2: niet.
1: Ik zou dat toch... Ja, ik zou erbij blijven nog altijd. Hè? Nee. Maar heel eerlijk, ik zou toch een beetje... Ja, erop afknappen, denk ik.
2: Echt?
1: Ja.
2: Maar afknappen? Of maar ja, ik persoonlijk, onzekerder voelen?
1: Nee, niet onzeker, maar gewoon zo... Ik wil geen man die ook met andere mannen... Dat wil ik persoonlijk niet, snap je?
2: Ja,
1: terwijl, maar... ik vind het een heel... Stel dat mijn zoon homo is, geen enkel probleem. Mijn dochter lesbisch, geen enkel probleem. Zijn ze allebei bi, geen enkel probleem. Maar ik val nu toevallig op echte man-mannen.
2: Maar
1: snap je?
2: Ik zou het moeilijk kunnen verdragen,
1: denk ik. Maar kijk, dat is weer een aanname. Want je weet nooit hoe je reageert in een situatie totdat het echt gebeurt.
2: Ja?
1: Want stel nu dat Tom op een dag zegt van... Ja, ik zit niet goed in mijn lijf. Ik wil misschien, weet ik veel, iets... Ja, transitie. You never know, hè. Ik wil maar zeggen, ja, heel veel partners blijven dan nog bij hun een vrouw of man.
2: Maar
1: nu denk ik, ja, ik zou dat toch niet willen.
2: Maar weet je, ik denk altijd, als je op een bepaalde leeftijd bent, je partner heeft altijd een rugzak. Heeft altijd al iets meegemaakt. Heeft altijd andere relaties al gehad. Advocaat.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
5: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Nee, Tos. Kort samengevat, het dilemma, het gaat over een televisieprogramma, hè?
1: Ja, Elke moet in Blind Getrouwd bekennen aan haar man, Denzel, dat ze vroeger samen is geweest met een vrouw. En Denzel reageert daar sympathiek op, maar toch enigszins verbaasd.
0: Ja, het is ook nieuw en het is overop met de camera's erbij natuurlijk, is dat wel schrikken. Maar wat doe je daarmee als je partner nog met iemand van hetzelfde geslacht een relatie heeft gehad? Dat is zo'n beetje de discussie die binnenkomt. En de meningen zijn heel uiteenlopend. Anke die zei, ik zou het zelf persoonlijk niet leuk vinden als mijn partner voordien met een man zou geweest zijn.
2: Ja, en ik vind het bij vrouwen een andere situatie. En
0: maar
2: sorry dat ik daar
0: heel... bullshit.
2: Ja,
0: hè?
2: Ik ben daar heel seksistisch in. Sorry, maar ik ben gewoon heel eerlijk. Dus niemand mag me hierop afrekenen. Hè. Ik zou het... Ja, bij Elke vind ik het heel normaal. En, maar dat is ook dat mannen dat ook minder erg vinden bij vrouwen dan mannen. Wacht, hè. Dus mannen vinden het minder erg als een vrouw iets gehad heeft met een vrouw, denk ik, dan dat vrouwen het... Ja, vrouwen vinden het moeilijker, denk ik, als een man iets gehad heeft met een man. Camille stuurt, ik betrapte ooit mijn vriend met een man. Achteraf zei hij dat hij bi was. Alhoewel ik eigenlijk redelijk zeker ben dat hij homo is, maar hij durft daar niet voor uitkomen. We zijn nog een jaar samen geweest en hij zei dat het nooit meer zou gebeuren, maar ik betrapte hem opnieuw. En ik denk dat dat inderdaad vaker voorkomt, dat iemand voor de schone schijn toch maar bij een vrouw is, maar eigenlijk homo is. Snap je? Hmm.
0: Maar dit is een eerlijke situatie. Je begint met iemand en die zegt, ik heb een heel goede vriend. Heel goede vriend, die is lang met een man geweest. Die man is overleden. En ondertussen is hij al 15 of 20 jaar bij een vrouw. En dat is een perfecte relatie. Zij moest daar in het begin ook wel, denk ik, even aan wennen.
2: Snap
0: maar
2: dat
0: is perfect. Er is niks aan de hand. En het was dat trouwens ook niet het verhaal van Margriet Hermans. Die heeft dat toch ook in interviews verteld, dat haar man, dat die voordien met een man een relatie had gehad. En die zijn zo lang gelukkig samen.
2: Nou ja, maar weet je, het is zoiets van, je zit niet in die situatie, dus nu is het heel gemakkelijk om te zeggen, ik zou zo en zo en zo zijn. Maar je weet het nooit tot dat je erin zit. Sandra, goedemorgen.
3: Goedemorgen Anke, goedemorgen Tim.
2: Wat is jouw mening, lieve Sandra?
3: Mijn mening is dat het verleden gewoon het verleden is. Je weet nooit wat dat nu een man of een vrouw is geweest, gevoelens kunnen nooit opzij zetten. Dus het is voorbij en dat moet je voorbij laten. Dat is mijn mening. En de toekomst, ja, dat weet je toch nooit zeker. Je kan niet weten wat er in de toekomst gebeurt. Dus ze heeft nu gekozen voor Denzel, dus dat is het belangrijkste. Dat is mijn mening daarover. Je weet toch nooit wat er gaat gebeuren.
0: Ik zit ook 100% in dat kamp, zonder mij. Je weet niet wat er voor is geweest.
2: Heel veel luisteraars zijn super ruimdenkend.
0: Ja, ja.
2: In alle richtingen.
0: Maar
2: dat vind ik wel heel fijn om te horen.
0: Omdat je moet, als je ergens in het leven staat, dan weet je dat je anders zoveel sowieso heeft mee. Maar meneer Torf, zijn mening daarover is heel interessant. Zo meteen.
4: Sven en Anke.

0: Maar jullie zijn allemaal zo ruimdenkend, lieve Joe-luisteraars. Ik kan echt zoveel van jullie leren. Dat is niet normaal. Leer de jeugd het ook maar eens. Jullie zijn eigenlijk veel verdraagzamer dan de jeugd, denk ik soms.
1: Denk het wel, ja.
0: Aranka stuurt Anke. Had je liever dat je jouw man, Tom, een andere man had voor jou? Of dat het een echte playboy was met 30 verschillende vrouwen? Allebei niet, hè?
1: Ja,
0: ik had het allebei niet gewild. Monique zegt, ik ben 15 jaar gelukkig getrouwd geweest. Ben een lieve man is overleden. Maar nu ben ik al 8 jaar samen met een schat van een vrouw.
1: Okay.
0: Mooi verhaal. En Anja zegt, je wordt verliefd op een persoon. En als dat op dat moment een man of een vrouw is, dat heb je zelf niet in de hand. En eigenlijk is dat de teneur in alle berichtjes.
1: Ja, maar dat vind ik nog iets heel anders. Ik bedoel, je mag je eigen identiteit. Ik bedoel, sommige mensen zijn bi, sommige zijn homo, sommige zijn hetero. Dat maakt allemaal niet uit. Maar het gaat erover, dit is iets uit het verleden. En ja, het risico dat je partner nog eens op iemand anders verliefd wordt, zit er altijd in. Of die nu vroeger met een man of met een vrouw of met wie. Dat is mijn opinie. Maar goed, bon. Meneer Tors, eindelijk tijd voor jongens.
2: Om onzin te vertellen. Nu, ik deel de gedachte van Sven, ook van Sandra daarnet, dat je op een gegeven moment een rugzak hebt. Hè, en dat het verleden is. Meer zelfs, als je bijvoorbeeld 40 jaar bent en je hebt geen rugzak, is dat juist verdacht. Wat is er dan aan de hand geweest ervoor? Nu, aan de andere kant, rugzak en rugzak is twee. We hebben het nu over een relationele rugzak. Maar stel dat iemand bekend, ja, vroeger heb ik toch nog een paar bankovervallen gedaan. Of was ik tijdelijk actief als seriemoordenaar. Absoluut. Dus je gaat niet alles uit het
1: over relaties. Hè, ja.
2: Het is alleen over relaties. Hè. Dat is een... ja. En dan denk ik, ja, iedereen mag dan wat de toekomst betreft daar wel een mening over hebben. Ik heb ooit een vrouw geweten, mevrouw Kneijnenburg, die schreef een boek. Hè, waarin ze zei, ja, het is niet rechtvaardig dat transpersonen minder succes hebben dan anderen. Ja, dat is geen kwestie van rechtvaardigheid. Mensen mogen een keuze maken. En dan zou ik zeggen, in dit concrete geval, zou ik zeggen, kijk, dat er een relatie is geweest met een vrouw, zou ik zeker niet als een bezwaar zien. Wat ik moeilijker zou vinden, is een relatie beginnen met iemand die mee heeft gedaan aan blind getrouwd.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook een hele, hele spot-on opmerking. Ik zou ook nooit iemand willen daten die eraan had meegedaan.
1: Voilà, maar ja, nee.
0: Oh, dat is erg, hè. Topprogramma, maar je wilt toch niet zo iemand hebben.
1: Ja, nee.
0: Mag ik niet zeggen, hè. Ik ben veel te eerlijk. Ja. Maar dat is puur persoonlijk, hè.
1: Ja, alles is puur persoonlijk.
0: Puur persoonlijk.
1: Weet je, ja. Je mocht je eigen mening hebben en je neemt wie dat je wil, maar de gedachte dat het erger is dat iemand een... Ja, fijn, maar niet uit. Kan je mening nog eens herhalen.
0: Weet je, eigenlijk maakt het allemaal geen zak uit wat wij denken, hè. Het is allemaal zo persoonlijk en er is geen juist of fout. Het is gewoon wat jij wilt en waar jij mee wilt leven.
1: Organiseer het
2: zelf. En je hoeft niet eens consequent te zijn.
1: Dat
0: is ook waar.
1: Mag veranderen van mening ook eigenlijk.
0: Voilà.
1: Dank je wel.

0: Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Rond deze tijd geeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union, traditioneel de start van het Europese parlementaire jaar. Ze zal daarin terug en vooruit blikken, zegt journalist Jelle Frenke vanuit Straatsburg.
5: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard, met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta en die Spaanse exclave gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat, kijk naar de droogte van afgelopen zomer, maar ook AI zal aan bod komen. Handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
4: Haar toespraak zal ongeveer een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. Luchtverkeersleider Sky start vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven van Charleroi. Door een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Sky.
6: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
4: De staking duurt tot 10 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is, maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. Alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. En voor de 30ste verjaardag van Pokémon worden er vandaag nieuwe Pokémon-kaarten gelanceerd. Dreamland Winkel

0: Als die ze verkopen, verwachten een stormloop, zoals bij de vorige jubileumkaart 5 jaar geleden. Heel wat mensen zien Pokémon-kaarten als een investering. Ze worden dan ook massaal verzameld. De nieuwe kaarten zouden meteen doorverkocht kunnen worden aan het dubbele van de prijs. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Avanzo.
1: Even goed familienieuws. Een raadseltje voor jullie luisteraars. Kennen jullie Blaise Afonso en Azacilla?
2: Ja.
1: Ja, maar jij kent ze.
2: Ja, sorry. Rhetorische vraag.
1: Ja, jij kent ze. Maar ik denk dat bijna niet... Ik zag die namen staan, ik kende ze niet. Maar als ik zeg Innocent van Onkels en Safa van Onkels... Heb je gekeken naar de laatste reeks?
2: Ja, die hebben een kindje naar Lobeke.
1: Ja, maar heb je gekeken naar de laatste reeks? Ja,
2: maar ik heb nog twee afleveringen gezien.
1: Oké,
2: dus niks zeggen.
1: Nee, ik ga niks zeggen. Maar bon.
2: Wat ging je nog zeggen dan? Twee afleveringen. Maar die Safa zat ook al een tweede seizoen, hè?
1: Maar daar ging het goed toen nog tussen, hè?
2: Ja, maar nu weten we... Ja. Bruno van den Broeke komt ertussen.
1: Ja, die komt ertussen. Enfin, een heel verhaal. Dus daar zal ik dan toch maar niet voor vertellen... voor de mensen die hun onkels nog helemaal moeten zien. Maar in het echte leven zijn dat ook twee geliefden.
2: Mooi koppeltje.
1: Een mooi koppel.
2: Mooi koppel.
1: En ze zijn opnieuw ouders geworden van een dochtertje.
2: En hoe heet het?
1: Het dochtertje, naam en exacte geboortedatum zijn nog niet bekend. En het koppel wil geen verdere reactie geven. Maar ze zijn weer ouders geworden van een dochtertje. Toch schoon.
2: We gaan een mooi kind zijn.
1: Dat die ook bij elkaar zijn in het echte leven. Hoe goed is dat? En dat Bruno van den Broek er niet tussen zit. Wat een goede rol speelt die Bruno van den Broek in die tweede reeks.
2: Derde en laatste.
1: Ja, en voor de rest heb ik toch dubbele gevoelens bij de laatste reeks, om eerlijk te zijn. Ik heb goed gelachen, maar heel veel pipi-kaka ook. Heel veel pipi-kaka. Constant. Ah. En ook... Ja, ik weet het niet. Ik ben niet onverdeeld enthousiast over de laatste.
2: Ja, ik kan niks zeggen, maar...
1: Ja, Jacques Vermeijeren vind ik raar.
2: Maar wat doet Jacques Vermeijeren daar? Die zat nog niet in de eerste twee afleveringen.
1: Jacques Vermeijeren, dat ga ik niet vertellen.

0: Donjo. Kan toch niet?
1: De voorbije dagen in het nieuws nogal uitgebreid dat de prijs van huurwoningen zo door het dak is gegaan. Meer dan 1000 euro gemiddeld nu. Je hoort ook altijd dat de prijzen van huizen zo ongelooflijk aan het stijgen zijn. En dan lees je voorpagina van de krant: 1 huis op 6 raakt niet verkocht binnen een half jaar. En dan denk je, maar hoe kan dat in godsnaam dat die huizen niet verkocht raken?
2: Ik denk dat dat gewoon heel oude woningen zijn waar heel veel aan moet gebeuren. En als je dan... Ik heb zelf 4 jaar geleden denk ik een huis gekocht. Ik was ook aan het kijken. Ik vind dat het leukste van de jaren 60 gewoon, waar je dan kan in opknappen en zo met oude elementen enzovoort. Die kostte dan 300.000 euro. En dan moet je daar nog 150.000 à 200.000 euro op gooien. Want alles moest gestript worden. Ik kan toch niet meer betalen.
1: Dat is
2: dus ik heb nu gewoon een woning van 10, 15 jaar geleden met van buiten geen enkele charme, maar van binnen dan naar mijn smaak ingericht. Ja, dat is wat je dan krijgt. Ja.
1: Van buiten geen enkele charme.
2: Ja, dat is zo.
0: Ik denk dat heel veel mensen zo die sport nog hebben van te kijken op Imoweb heel de tijd. Tom en ik doen dat ook.
1: Ja?
0: Wij zijn ook eigenlijk op zoek naar verbetering.
1: Ja.
0: Maar die vinden we niet.
1: Nee, het is moeilijk.
0: Want heel veel oude huizen inderdaad, en ze vragen veel, die vraagprijs, dat je denkt, dan weet je toch zelf dat het dan niet waard is, jongens.
1: Ja, zo staat het in de krant. Hè. Ja, het blijkt inderdaad dat dat het probleem is. Hè. Vaak een slechte energiescore op die oudere panden, dan moet je eraan beginnen verbouwen, kost waanzinnig veel geld. Ook locatie is heel belangrijk. Sommige plekken, ja, die huizen raken gewoon niet verkocht, omdat niemand daar meer wil wonen. Iedereen wil naar dezelfde gebieden trekken. En ook heel belangrijk, mensen vragen soms te veel voor de huizen. Ze denken, die prijzen zijn toch aan het stijgen, ik vraag zoveel, maar dan blijven die daar staan, want die raken dan niet verkocht. Dus dat,
0: ja, of toch, dat toch een half gekje denkt van, kom, ik ga het toch het doen, ik ga het doen.
1: Dus als iemand nog een compleet afgewerkt energiezuinig kasteel in Hasselt heeft staan voor 300.000
0: euro. Dank je, Adjo.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
18: Maak je afspraak op carglass.be.
19: Dit

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Geraardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
4: Het geval is van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk dat wij aan de verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen, dat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
3: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. En in Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. 15 mensen raakten ook gewond. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in de Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden dan. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden.
2: Dit is Joe 80.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
3: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
2: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
3: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
2: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Een kraan die lekt.
5: Een tegel met een barst.
4: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
5: Het is tijd voor iets nieuws.
4: Of

0: Happy bathroom to you.
1: De mistje datjes van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Dit is Joe 80's.

0: Bompi.
1: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
0: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
2: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
3: Naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De Europese Commissie verbiedt sociale media voor iedereen onder 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse State of the Union.
6: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians and time restriction to 1 hour a day.
5: Ze riep ook onder meer op om een Europese veiligheidsraad op te richten. In Vilvoorde is er een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en het parket onderzoekt de zaak. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
7: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk daarbij aan de verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen. Zodat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
5: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. Eerst nog droog en zonnig, later vandaag meer wolken en buien bij 19 graden. Morgen geleidelijk enkele buien en maxima rond 18 graden. Vrijdag veel wolken, hier en daar wat kans op regen bij een graad of 19.

0: Word to your mother.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht
11: je
9: eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
17: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
16: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar 4,35 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
18: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
19: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
19: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Joe, ethisch en

0: 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare.

0: under the age of 15. That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
1: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties, overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
2: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
1: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Het parket onderzoekt de zaak. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maximaal rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat, geweldig.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immos Koopman!
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Een kraan die lekt.
5: Een tegel met een barst.
4: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
5: Het is tijd voor iets nieuws.

0: nothing to you. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Collega's,
4: naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Zo ethisch en

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen.

0: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
4: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
5: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar je vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrijgt. Geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
3: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden. Dit is Joe.

0: Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
1: wow.
0: Van Vibra.
2: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
2: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
2: wow.
0: Van Vibra.
4: Humo!
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: In de disco.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
9: Draai een keer in het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oké,
10: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Dag manneke.
12: Hey.
11: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
12: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
11: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
12: Ook landbouwer.
11: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
12: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
11: Ah, slim.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
18: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
19: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
20: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
19: Je familiefoto's?
20: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
19: De buren?
21: Zeg, is dat een hert?
22: Nee, dat is een everzwijn.
19: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
23: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
24: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
23: Immos Koopman!
25: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche bij

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visie en waarden delen.
5: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
4: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. En de Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen rond Apeldoorn door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit is nog altijd niet duidelijk. De dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. En tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Sompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
1: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend.
0: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
1: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
0: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's.
3: Naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
8: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
11: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
16: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
15: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

0: HP 23.8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
0: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem. Ja,
6: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
8: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlhaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlhaarts, renoveert uw badkamer.
11: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be. It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Een goedemiddag. 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijeren. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
2: We zien eigenlijk op 3 fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren en de educatieve master.
1: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie van gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen ook al zo'n buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit, is nog altijd onduidelijk. De dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
0: Dit is Joe.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joe 80s.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Oh, zalig, hè?
0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
0: Oei.
2: Met een enkel.
0: Schat, ça va?
2: Nee.
0: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
0: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is Joe.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed hè.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar 4,35 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Een goedemiddag. 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijeren. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
6: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de

0: Kubel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Een kraan die lekt.
2: Een tegel met een barst.
1: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
2: Het is tijd.

0: Zwartsoort 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
1: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be. It's a Sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
3: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
2: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. Er is op grote schaal belastingsfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Moneycat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en in ons land. Daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxehorloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n 60 miljoen euro aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten.

0: een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden tienduizenden jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de speler die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
1: Dit is Joe 87.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Omodachecu. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachecu.be of bij uw dealer.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Dit is Joe 80's.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
11: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
12: Je familiefoto's?
11: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
10: De buren?
13: Zeg, is dat een hert?
14: Nee, dat is een everzwijn.
10: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Nog voor jij kan denken...
17: Ik heb gelijk geen energie.
16: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
18: Oh, mijn rug zit vast.
16: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
17: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
16: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
19: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
4: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
3: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
5: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
3: Uitspraak over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft de minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur daar in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn wel nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het gebied blijft ook verboden voor het grote publiek. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de 2e profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd 2e, de Noor Sander Granberg 3e. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt weer.

0: heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: ons vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
9: Wauw!
8: Van Vibra.
10: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
9: Wauw!
8: Van Vibra.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent... Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: De mistje datjes van Connections.
16: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
17: Doe me, gemist.
18: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
19: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
22: Joe, 80s en 90s.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. Ons land gaat meer en sneller helikopters vrijmaken om natuurbranden te blussen. Dat heeft defensieminister Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters wordt ook versneld. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. We waren te afhankelijk van andere Europese landen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het getroffen gebied blijft verboden voor het grote publiek. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Zo vroegen ze bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. De haven van Antwerpen krijgt dit najaar een zelfrijdende vrachtwagen, zonder chauffeur dus. Hij zal containers vervoeren tussen linker- en rechteroever. Omdat er geen chauffeur nodig is, kan de vrachtwagen dag en nacht containers vervoeren. Op termijn willen ze ook in Gent en Rotterdam zo'n vrachtwagen inschakelen. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zegen naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Kranberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui.

0: een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voor. Voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
13: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Ach. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
15: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
16: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Mannetjes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/voor je zaak. Hello.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goeie avond. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al twee drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden de hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Ze vroegen bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. Vorig jaar zijn er in Europa 116 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met voertuigen in de lucht. Dat zijn er 25 meer dan in 2024. Dat laat de Europese Statistiekdienst weten. Het gaat voor alle duidelijkheid om meer dan enkel vliegtuigongevallen. Dat is wel het grootste aandeel. 79 slachtoffers, maar er vielen ook doden bij ongevallen met helikopters en zweefvliegtuigen. Eén iemand kwam om het leven bij een crash met een luchtballon. En dan nog voetbal. Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch nog door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37. Hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
2: Dit is Joe.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
2: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo, tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
1: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het leek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al twee drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog niet duidelijk. En wielrennen, de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gauthera werd tweede, de Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. Rond deze tijd begint op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vanavond elke dag het werk neer tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. En dat nog tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
2: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn 5e eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo, tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
1: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen. Elke eigenaar kan maar 1 voertuig in aanmerking laten komen. Het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En sport, Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar verkeersongeval, waardoor hij gestopt was met golfen. Maar nu zijn er dus beelden opgeroken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback te maken, dat is nog niet duidelijk. En dan nog dit, een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Want wetenschappers ontdekten een herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
3: Dat is een ster waar de kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn. Die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft. En dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real-time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
1: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is nog maar de 2e keer waargenomen. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Dit is Joe E.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg. En dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. En dan een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Wetenschappers ontdekten een zogenaamde herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
2: Dat is een ster waar de kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn. Die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft. En dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
1: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is tot nu toe nog maar 2 keer waargenomen. En sport Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte 1,5 jaar geleden een zwaar ongeval, waardoor hij moest stoppen met golf. Maar nu zijn er beelden opgedoken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback op niveau te maken, dat is nog niet duidelijk. Opklaringen vannacht en het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde de 1-2 voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
2: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
1: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Dit is Joe.